Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een tweede satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Yeah, yeah, yeah.

die veel van stilte houdt en in zijn eentje tuin kabout. Ik ben een tuinkabouter. Liefst zou ik ook niet zingen en zwijgend bij een vijver staan, maar er zijn te veel

je zit een snoer. Niemand wil meer zweten. Ja, doe maar duur en doe maar stoer. Het ambacht is vergeten. Nee, pots 1003 verf, nee. Ik doe niet aan die manie mee. Waar zijn de schoffel en de hark? Mijn

Nee, pots 1003 werf, nee. Ik doe niet aan die money mee. Waar zijn de schoffel en de

Als je nog dat soort mensen hebt, ik smeek u, kom me halen. Nee, Potsduizend, Driewerf, nee. Ik doe niet aan die manie mee. Waar zijn de Schoffel en de Hark? Een

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC. Ik ben Sander Verschoor. Goedenacht. Dit is het nieuws. Bij het vliegtuigongeluk in Duitsland zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. Het gaat om 2 mannen van 57 en 58 jaar en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de nabestaanden geïnformeerd en biedt consulaire bijstand. De oorzaak van de crash van het vliegtuig wat uit Hilversum vertrok wordt nog onderzocht. In Rotterdam is vanavond een stille tocht gehouden voor de 51-jarige Juan Alfredo Gulu, die zaterdag overleed nadat hij tijdens zijn arrestatie onwel werd. Volgens familie was hij onderweg naar een babyshower voor zijn ongeboren kind. De deelnemers liepen naar het politiebureau en protesteerden tegen politiegeweld en eisten gerechtigheid. Het Belgische OM eist 5 jaar cel tegen de Nederlandse advocaat Sam Polat, die ervan wordt verdacht 3 maal processen verbaal door te hebben gespeeld aan drugsbaron Floor Bressers. Tegen Bressers zelf, beschouwd als een van Europa's grootste cocaïnehandelaren, werd de maximumstraf van 20 jaar geëist. Polat ontkent alle beschuldigingen. De Europese satelliet Flex, een apparaat van 400 kilo ter grootte van een wasmachine, wordt vanuit Zuid-Amerika door ruimtevaartorganisatie ESA gelanceerd. Flex meet het licht dat planten uitstralen om droogte en stress vroegtijdig te detecteren en helpt wetenschappers beter inschatten hoeveel CO2 planten kunnen opnemen. Tegelijkertijd lanceert ESA een 2e satelliet voor zeemetingen. En dan het weer. Vannacht is het overwegend droog, met eerst in het noorden en midden plaatselijk nog wat regen. De minimumtemperatuur ligt dan rond 16 graden. Overdag begint bewolkt, later volgt op steeds meer plaatsen de zon. De temperatuur ligt rond 21 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. En tot zover het nieuws.

0: luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
2: Dat Rotterdam zo'n degelijke stad was, hè? Een stad van enkel werken en van bouwen. Een stad waar nooit eens een mens op het slechte pad was, hè? Een stad van enkel degelijke vrouwen. Maar dat is toch niet waar, hoor. Want er zijn er ook een paar, hoor. En daar ben ik er één van. Gevaarlijke vrouwen.

In Rotterdam, daar kun je zomaar wandelen, hè? Een stad van enkel bouwen en van werken. U dacht in Rotterdam, de stad van der Mandelen, hè? Daar zal je van de misdaad wel niks merken. Maar dan ben u abuis, hoor. Want het is daar vaak niet pluis, hoor. En dat komt dan door mij.

pakt zo'n beest rustig op bij zijn kop of zijn staart. Alley-oop, oop, oop, oop, oop. Hij heeft een nest, wilde katten zitten in zijn baard. Alley-oop, oop, oop.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na het uitzenden van het geluidsfragment een opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder naamadressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd de ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederat, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Na het uitzenden van het geluidsfragment en opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. Bij het politiebureau aan het Zuidplein in Rotterdam werd ME gisteravond belaagd en bekogeld na een stille tocht voor Alfredo Gulu, die zaterdag overleed na een aanhouding. De ME kwam naar buiten om het bureau te beveiligen en werd zelf met spullen bekogeld. Of de belagers deelnemers van de stille tocht waren, kan de politie nog niet zeggen. En drie Nederlanders, een 57-jarige Fries, een 58-jarige Amsterdammer en een 23-jarige Amsterdamse, kwamen om het leven bij de vliegtuigcrash in Duitsland na vertrek van vliegschool Hilversum. Het toestel vertrok maandag om 10:30 en stortte rond 11:30 neer in een veld bij Gederath, net over de Duitse grens. Ooggetuigen zagen het toestel ongebruikelijk laag vliegen. De oorzaak is nog onduidelijk. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

24 uur per dag. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. Na het uitzenden van het geluidsfragment in opsporing verzocht waarbij een verdachte zich voordeed als IT'er om toegang te krijgen tot systemen van Odido, ontving de politie meer dan 120 tips. De hackers bemachtigden gegevens van ruim 6 miljoen klanten, waaronder namen, adressen, e-mailadressen, telefoonnummers en bankrekeningnummers, die allemaal op het dark web verschenen. Zondag troffen twee Russische kamikaze-drones een Oekraïense passagierstrein en een tankstation vlakbij de grens met Polen zonder gewonden. Polen beschouwt dit nu als een doelgerichte escalatie. Premier Tusk kondigde verhoogd paraatheid af en waarschuwt voor mogelijke verdere escalaties, terwijl studenten juist oproepen tot gezamenlijk Europees optreden tegen de groeiende dreiging. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

over mij en mijn gedrag en alle ruzies die we hadden. Omdat ik je vaak verweet dat je eigenlijk al dood was lang voordat je overleed. En dat ik wel op zou passen.

gescholden? En wat maakte je je kwaad? En wat vond ik je een lulpa? En wat heb ik je gehaat? Om het leven dat je leidde, ieder risico.

Ook al wist ik toen nog niet dat dat ook door mijn gedrag kwam. God, wat deed ik je verdriet. Ik die toch vooral je zoon was, die de parel aan je kroon was, die onverdiende loon was, want je meende het wel goed.

0: of wishful dreams about you.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. Het Amerikaans Hoge Rechtshof heeft geweigerd strengere regels voor poststemmen door de regering Trump in te voeren voor de midterms in november. Een rechter in Boston blokkeerde de plan al eerder. Onder de nieuwe regels hadden staten kieslijsten moeten delen met de federale overheid, anders kon postdienst USPS stembiljetten weigeren te bezorgen. Koning Willem-Alexander had vandaag Prinsjesdag een troonrede waarvan de inhoud nog niet verzekerd is van steun omdat het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA tekort komt in beide kamers. Minister Ekel Heijnen biedt na de toespraak om 13:30 zijn koffertje aan de Tweede Kamer. Premier Rob Jetten weet dat het vinden van steun complexer is dan voorheen. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. Onderzoek toont aan dat 42% van schrijvers en vertalers helemaal niets krijgt voor luisterboeken op streamingplatforms van hun uitgever. Auteurs die wel betaald worden noemen de bedragen zeer laag en schrikken zelf van, volgens onderzoek van Auteursbond en Lira. Ze kunnen inkomsten vaak niet per streamingdienst specificeren omdat ze algemene vergoeding ontvangen voor alle luisterplatforms. De olietanker El Gaia, varend onder de Panamese vlag, raakt in brand in de regio rond de straat van Hormuz. En Iran beweert nu dat het schip op mijnen voer, maar het Amerikaanse leger stelt dat Iran de tanker vorige maand met een raket trof en dit weekend opnieuw aanviel met een drone voor de kust van Oman. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag

Goedemorgen, lieve luisteraars. We heten u van harte welkom bij ons programma Rondom 10. Vrienden voor het leven, dat is het lied waarmee we dit programma willen starten. Al zoekende naar liedjes die passen bij dit thema, kom je de leukste plaatjes tegen. Als een rode draad loopt het onderwerp vriendschap door de lijst. En blijf je vanavond, vraagt Monique Smits. En Jannes heeft het over Amigo. Een klein is compliment, zingt Louis Neefs. En complimentjes kunnen inderdaad helpen om een vriendschap in stand te houden. Natuurlijk zijn er ook opnames te horen die niets met het thema te maken hebben. Of die zelfs niet in de playlist staan. Maar dan heeft dat vaak betrekking op een bericht dat we voor u klaar hebben. De verjaardag van een artiest of een bijzondere gebeurtenis die we vermelden. We wensen u ook bij het programma van vandaag heel veel luisterplezier met Agnes voor de microfoon en Pierre aan de knoppen.

0: Dat was Gerard Joling met Het is nog niet voorbij. En Guus Meeuwen zong Tranen gelachen. Jan Smit zong Vrede voor het leven.
1: Hartelijk gefeliciteerd.
0: We gaan naar de jarige. Billy Hurt is jaar. Hij is van de Roberts, de Toussaint. Joey Jackson, zanger Engeland. Carrie, hier presentatrice hier in Nederland. Diana Wooi, de weervrouw. Mabel Wisse-Smit, de prinses. En Annelies Kuisters, zij is bij de Kreesup, de toetseniste. En dan bij de Rozo is 18 augustus Gerry Omer jarig. 20 augustus Ricky van Stenis Kuppens. De Oosterheidekoor is 10 augustus Riesje Jans jaar, dat was gisteren. 13 augustus Aad Putter. En dan Rosemarie jarig op 23 augustus. 24 augustus Leni Bouwman. En 27 augustus Aad Addix. Dus heel wat feestjes te vieren hoor, deze maand. En dan hebben we nog een paar verjaardagen doorgekregen. En dat is 14 augustus is Sil jarig. En 15 augustus Ingrid Pruisen. Nou, een hele waslijst. Misschien was u er ineens bij. Maar we feliciteren u natuurlijk toch als u iets te vieren hebt. Namens de Rozo. Heel veel geluk.

Monique Smit, ga je mee? Dat is de vraag. Blijf je vanavond? En daarvoor de Yesterday When I Was Young van Charles Aznavour. En Felicidad was er van BZN. In het Amsterdamse bos kun je de hele zomer op een magische plek genieten van theater en muziek. Tussen 11, vandaag dus, en 22 augustus, van dinsdag tot en met zaterdagavond, vindt hier voor de derde keer een verborgen pareltje plaats. Bosfest. Kleinschalig theater tussen de wortels en de bladeren. De organisatie, hier wordt alles op scherp gezet. Theater in de breedste zin van het woord. Rauw, intiem, muzikaal, fysiek en altijd dichtbij. En het bos is niet alleen decor, maar ook een hoofdrolspeler. Je start en eindigt in het festivalhart van het Bostheater. Voordat je weer teruggaat naar de bewoonde wereld. Bostheater, nog meer informatie, .nl Bosfest.

0: Richard, wat Goodbye Sam. En Daniel Izera met Butterfly. En Ilse de Lange was Miracle. En dan de komende dagen volgt niet voor het eerst deze zomer een omslag naar zeer warm zomerweer. Vandaag is het vrij zonnig en droog. En met een zwakke noordwestelijke wind stijgt de temperatuur naar 20 graden aan zee tot 28 graden in het zuiden van Brabant en Limburg. Vanaf morgen steekt een oostelijke stroming op en dan gaat het kwik fors omhoog. Lokaal wordt het al 30 graden. Donderdag en vrijdag kan het regionaal 33 tot 35 graden worden. Ook dan schijnt de zon ongehinderd. En vanaf het weekend volgt geleidelijk afkoeling. Maar buien lijken voorlopig niet aan de orde. Zodoende zal de droogte verder aanscherpen.
1: We hebben al wat ouder liedje in een zeer nieuw jasje gestoken. Een dun jasje, want het is een lenteliedje.

Ja, daar word je even met de feiten, met je neus op de feiten gedrukt. Hè? De dijk, als ze er niet is. En Marianne Weber was er met Al deze rozen mag je houden. Eigenlijk ook een beetje triest. Maar Gerard Mazakkers, die had het over de zon. En daar waren we heel erg blij mee. Moeder, ik ben zo bang, van Ria Valk, komt op 11 augustus 1973 binnen op 38 in de Nederlandse top 40. Op de B-kant van deze single staat Wat jij kan, doe ik beter. Beide liedjes zijn geschreven door haar producer Peter Koelewijn. Job Maas is de arrangeur van Moeder, ik ben zo bang en Wat kan jij doen, doe ik beter. Peter Koelewijn is door haar platenmaatschappij Fonogram gevraagd de carrière van Ria Valk een nieuwe impuls te geven. Sinds 1969 heeft deze zangeres namelijk uit Eindhoven slechts één hitje gehad. Moeder, ik ben zo bang bereikt de 22e plaats.

0: Omdat radio ook gewoon leuk kan zijn. Rozo Radio, jouw internetradio.
1: Mijn vader was een keer bij ons. Ik zei, joh, zullen we naar de Chinees gaan? Dat had hij nog nooit gegeten, Chinees. Dus wij naar de hoek om af te halen. Komen we die toko binnen, zegt hij, jongen, wat een mooie zaak. Als een kind in de snoepwinkel is hij het hele restaurant rondgelopen. Overal kijken. Die lambrisering, die rode lantaarns. Bij de deur zat een oude Chinees. Ik bedoel, die was ouder als Boeddha zelf. En dan gaat hij naartoe en hij zegt, meneer, u heeft een mooie zaak. Die man die was hier misschien al 100 jaar, maar die was nog steeds in China. Hij sprak geen woord Nederlands. Maar hij glimlachte, hij stond op en is met mijn vader het hele restaurant rondgelopen. Overal kijken. En de klanten die zaten gewoon te eten. Ze keken wel op, maar ze dachten, het zijn twee oude mannen. Maar eigenlijk al waren het twee hele oude sterren aan het wereldfirmament. Ze stonden miljoenen lichtjaren uit elkaar. Ze wisten niks van elkaar. Konden elkaar helemaal niet eens kennen. Ze spraken niet eens dezelfde taal. Maar de hele rotreut die verdween een beetje voor ze. De wereld veranderde. En niet heel veel, maar een heel klein beetje. Doordat die twee sterren nou samen schenen op de wereld beneden hen. Dat begrijp je toch niet?
2: Dat begrijp ik heel goed. Dat is wat ik je net probeer uit te leggen.
1: Maar jij zegt, wij zijn toch maar twee simpele zielen, zeg jij?
2: Dat zijn we toch ook? Niemand die ons kent. Almondenstraat, verdwijnput.
1: Maar helemaal waar is dat dus niet.
2: Nee.
1: Want ook al is het nou stikken donker en vreten we koude nasi, wij schijnen wel een beetje.
2: Ja, maar weet je, Har, je verandert de wereld niet.
1: Dat zeg je nou wel, hè? Maar mijn vader die kreeg een cookie van die oude Chinees. En dat brak hij open. En er zat een briefje in voor Confucius. Dat is een Chinees van 4000 jaar geleden. Die koekjes kan je trouwens ook niet vreten, want die zijn ook al 4000 jaar oud. Maar goed, op dat briefje stond, een vleugelslag van een vlinder veroorzaakt een storm aan de andere kant van de oceaan.
2: Ja?
1: Dat is mooi, zei mijn vader. Maar dat doet er niet toe. Want ook al veroorzaakt die vleugelslag van die vlinder geen storm, dan nog moest die vlinder er wel zijn.

naar de mede lekker bakje drinken of verder liever een bakje thee? Dat is de vraag aan u. Wij weten het, wij drinken koffie, heb je? En we draaien natuurlijk gezellige muziek even in die kleine pauze. Nederpop door de jaren heen.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De inspecteur-generaal van het Amerikaanse ministerie van Defensie meldt in een rapport aan het congres dat de aanvallen op Iran tot en met juni ongeveer 33,4 miljard dollar hebben gekost, waarvan 22 miljard dollar aan munitie. De oorlog heeft strategische tekorten veroorzaakt. Trump beweerde eerder dat er onbeperkte hoeveelheden beschikbaar waren. Op de A2 bij Knoopendijl vond vanochtend een ongeluk plaats, waardoor vertraging opliep tot meer dan anderhalf uur. Rijkswaterstaat raadt reizigers aan vanuit het zuiden richting Utrecht hun reis uit te stellen. Op de A50 bij Ravenstein botsten drie voertuigen, waardoor de linkerrijstrook richting Arnhem werd afgesloten. De brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp stegen vanochtend met meer dan 3 cent door de stijgende olieprijzen. Euro 95 kost nu 2,71 euro per liter en diesel 2,75 euro. Dit komt mede door de sluiting van de pijpleiding in Saoedi-Arabië na een droneaanval. Brentolie kost ruim $107 per vat. Het cassatieberoep van 3 militaire kopstukken veroordeeld voor moord op 4 icon-journalisten in El Salvador in 1982 is verworpen. Een oud-minister van Defensie, een oud-politiedirecteur en een ex-kolonel kregen definitief 30 jaar cel. Ze gingen lange tijd vrij uit door een amnestiewet die door hoogste rechters opzij werd geschoven, waarna de moordzaak werd heropend. En dan tot slot het weer. Vanochtend kan in het oosten en noorden plaatselijk mist voorkomen. Elders blijft het overwegend droog met wisselende bewolking en geleidelijke opklaringen vanuit het zuiden. Halverwege de ochtend is de temperatuur zo'n 17 graden. En tot zover het nieuws.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

dacht goed, ik kan niet meer naaien. Want jij weet destijds mijn, jij weet wel eraf.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost. En zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Een Russisch fregat heeft gisteren voor de kust van Denemarken 2 lichtkogels afgevuurd op een Deense militaire helikopter. De projectielen misten het toestel op korte afstand. De Deense minister noemt het incident ernstig en onaanvaardbaar en heeft de Russische ambassadeur ontboden. Op 5 plekken in Gelderland zijn materialen op het spoor gevonden. Het gaat om Barneveld, Twello, Brummen, Putten en Lunteren. De politie onderzoekt de vondsten. ProRail meldde eerder dat op meerdere plaatsen in Nederland buizen aan het spoor waren bevestigd. Daardoor viel op verschillende trajecten het treinverkeer stil. De AIVD ondersteunt de politie bij het onderzoek naar de sabotage. En de Amerikaanse krijgsmacht kampt door de oorlog in Iran met tekorten aan munitie. Volgens een rapport aan het congres hebben de aanvallen tot en met juni bijna 29 miljard euro aan munitie gekost en zijn er knelpunten ontstaan bij de productie en bevoorrading. President Trump beweerde eerder dat er geen tekorten waren. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Hallo lieve mensen en welkom bij weer een nieuwe aflevering van Schijven die Blijven. Voor deze uitzending zijn we in onze platenkast gedoken en hebben we links en rechts een greep hierin gedaan. Het resultaat, aangevuld met enig kletswerk, moet een gezellige twee uurtjes gaan opleveren. Met Jan achter de microfoon en Anton achter al die knopjes hier zou het moeten lukken. Laten we daarom snel beginnen met de eerste van vandaag.

Na onze openingstune dwaalden we meteen af naar de Rozo Hitkelder. Daar, na een korte rondwandeling, stopten we bij de Engelse muziekgroep The Middle of the Road. We lieten je van hun horen uit 1972, Talk of the USA. En de Bredase feest en vooral carnavalszanger Chris de Buut maakte zich in 1979 onsterfelijk met zijn single Houd hem vast, Catharina. Ska-muziek is een mengeling van Amerikaanse jazz en bluesmuziek.

0: die laatste die was van mij, hè?
1: De ska-muziek ontstond in de jaren 50 uit jazz- en bluesmuziek. Het werd gekenmerkt door het wat snellere tempo en de grotere rol van de blaasinstrumenten. Millie Schmall was een Jamaicaanse zangeres die in 1964 een wereldhit had met My Boy Ladipap. En zanger Mart Hoogkamer heeft intussen tientallen hits op zijn naam staan. Het begon allemaal in 2024 met Ik ga zwemmen. Het leverde hem 10 weken top 40, waarvan 2 weken op nummertje 1 op. Neem een zoetgevooide stem, maak een geheimzinnige beweging en je krijgt deze plaat voorgeschoteld.

Duizenden fans, vooral jonge dames, vielen voor de Engelse zanger Dave Berry. Nog voordat hij zijn optreden aanving in 1965, was hij een sensatie met het door de Kings zanger Ray Davies geschreven nummer The Strange Effect. Hij stond er 35 weken mee in de top 40, waarvan 3 weken bovenaan. Het leverde hem overigens ook nog eens een gouden plaat op. En Zai Zai Zai is een single van Ben Kramer die in 1967 niet verder kwam dan de tipparade. Het zingen in of beluisteren van een Chianti-koor is op het ogenblik de hype van het

In de regio Medemblik, wat te vinden is in de kop van Noord-Holland, werd in 1989 het Scianti-koor de Campagniezangers opgericht. Het koor presenteert zich vanaf die tijd met originele Scianti- en zeemansliederen. Onder begeleiding van accordeons worden uitvoeringen gegeven in maar liefst 5 talen. Je hoorde uit het jaar 2000 de Arabella. En de Oostenrijkse band De Jungen Zillertaler presenteerde in 2004 het nummer Dem Land Tirol die Treue. In het begin van de jaren 60 werd deze zangeres ontdekt door de bekende Johnny Hoes.

0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Twee jaar nadat ze ontdekt was door Johnny Hoes, had Anita Berry een leuke hit met Middellandse Zee. Een nummer dat heden nog regelmatig terug te vinden is in het repertoire van onder andere seniorenkoren. Wij hebben intussen niet zoveel meer van haar vernomen, alleen dat ze inmiddels 89 jaar, de leeftijd van 89 jaar, zou hebben bereikt. En Argentina is een lied van de Nederlandse instrumentale studiegroep Contestador. Het was een gelegenheidsband die in 1978 met dit nummer erg veel succes had. En in onze jeugdplaat van deze week gaan we kussen, kussen en nog eens kussen.

Een eerste kus is een nummer van de bekende jonge meidengroep K3 in de originele bezetting. Dus met Karin, Katalijn en Christel. Het is een vrolijk liedje over de ontdekking van je eerste verliefdheid. En Wie is bang is een liedje uit de bekende musical Sneeuwwitje, dat voor het eerst werd opgevoerd in 2005. Virtuoos was het gitaarspel van deze gitarist.

Met zijn invloedrijke gitaarspel ging er in de jaren 60 een schok door de muziekwereld. De Amerikaanse gitarist Jimi Hendrix maakte gebruik van akkoorden en moderne opnametechnieken. Nummers als Purple Haze en The Wind Cries Mary scoorden erg hoog. Zijn topper was ongetwijfeld in 1967 Hey Joe. En je hebt me al duizendmaal belogen. Kennen we van een Nederlandstalige in een Nederlandstalige uitvoering van Laura Lin. En deze Amerikaanse zanger vindt het leuk om oude liedjes in een nieuw jasje te steken.

Robert Pater is een Nederlandse zanger die regionaal bekend is in het Overijsselse Raalte. Als jong ventje van 11 jaar stond hij al op feestjes en partijtjes met zijn microfoon te playbacken en niet veel later werkelijk mee te zingen. Intussen is hij landelijk uitgegroeid tot een berekend levensliedzanger. Zijn motto blijft overigens dat hij het liefst oude nummers in een nieuw jasje zingt. Uit 2019 draaiden we Bella Bella Signorita. En bekender en succesvoller kun je als band in Nederland niet zijn dan Chocking Blue. Na Venus was Blossom Lady in 1971 een goede opvolger. En deze Amerikaanse zanger trad in 2013 op bij André Rieu in Maastricht.

De Amerikaanse zanger Trini Lopez had in 1963 een wereldhit met If I Had a Hammer. Op de B-side van deze single stond het nummer America. Het was dat nummer waaraan we dit keer de voorkeur gaven. En we wisten het allemaal al wel, maar ze wilden het zelf nog eens bevestigen. Ria Valk met Ik ben een hele toffe meid. Nou, en dit is wel heel erg lang geleden.

De inmiddels 82-jarige Duitse zangeres Connie Froboos was een absoluut tieneridool in de jaren 50 en 60. Ze mocht Duitsland in 1962 vertegenwoordigen op het Euro Songfestival. Ze werd er zesde met Zwei kleine Italiener. In vrijwel heel Europa beklom ze de toppen van de hitparades. Ze maakte daarna nog vele platen, solo en met collega-artiesten. In 1967 stopte ze met zingen om actrice te worden. En Jan Smit was in zijn kinderjaren onder de naam Jantje Smit ook een tieneridool. Jan is inmiddels volwassen geworden en dat merkten we toen we deze plaat in het oog kregen. Namelijk, dan volg je haar benen. Ga nou mee naar het West-Brabantse Roosendaal.

Volgens mij was het 1974 toen in Roosendaal de zang- en dansgroep Rossa Nova werd opgericht. Het was een formatie die zich bezighield met zomerse, lichtvoetige nummers welke een Zuid-Amerikaanse invloed hadden. Hun grootste klapper maakten ze in 1976 met Margarita. En wat moet je nou denken bij de ezelserenade van Manganeles? Hij bleek er eigenlijk toch meer van te weten. En onze volgende plaat moet je eigenlijk nog eens beluisteren, want eerst moet je wat pintjes gedronken hebben.

Het hoeft niet per se carnaval te zijn om carnavalsmuziek te kunnen beluisteren en mee te zingen. Set Toe is een feestloopstraatband afkomstig uit Nijmegen. Het is een orkest van 15 personen dat regelmatig te vinden is op feesten, evenementen en jazeker ook met de carnaval. Je hoorde La Bella Nuna, een nummer dat volgens mij werd opgenomen in 1995. En even terug gingen we naar de piratentijd en de Jacketto's. Hun dubbelzinnige Kaspische Zee scoorde toentertijd echt wel punten. En deze Oostenrijkse zanger verkocht bij leven en welzijn maar liefst 100 miljoen platen.

0: blijven zitten tijdens het draaien.
1: Bij schijven die blijven.
0: Blijven zitten tijdens het draaien.
1: Op Rozo Radio.

Udo Jurgens was een Oostenrijkse pianist en zanger. Deed mee en won het Euro Songfestival in 1966. Zijn muzikale carrière omvatte pakweg zo'n 60 jaar. Zijn stijl viel tussen pop en chanson. Wij draaiden Das ist typisch Italienisch. Het was een wat minder bekende plaat uit 2008. En het mannenkoor De Muldersingers komen we de laatste tijd meer tegen in ons programma. Dit keer was het met Mooi Volendam. En vermoedelijk door medicijnen beïnvloed stopte deze zanger op 55-jarige leeftijd met zijn leven. MUZIEK

Del Shannon was een bijzonder populaire Amerikaanse rock en rollzanger in de jaren 60. In Engeland was hij extra populair omdat hij de eerste Amerikaan was die een cover uitbracht van een Beatles-nummer. Wij draaiden een van zijn eerste succesnummers uit 1961. En de havenzangers doen alles voor een leuk sfeertje en zongen Als het maar gezellig is. Nou, en dan is hij hier natuurlijk op het goede adres. Deze Vlaamse zanger zit al vanaf de 90er jaren in het vak.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

Frank Galan is een Belgische zanger die in Nederland minder bekend is dan in België. Hij zingt naast de nodige covers ook eigen werk en regelmatig is hij te vinden in de Nederlandse hitparade en de Belgische Ultra Top 40. Enkele van zijn uitgebrachte nummers zijn bijvoorbeeld El Bandido, Stille Wateren, Gigi Lameroso en Taka Takata. Wij vonden Delilah uit 2015 ook best aardig. En tot de echte klassiekers mogen we Cinderella van Paul Anka uit 1959 zeker rekenen. En als ras echte Nederlander moet je deze Amsterdammer gekend hebben.

Waarschijnlijk zegt de naam Johannes Muscher je helemaal niks. Het was zijn artiestennaam van Johnny Jordaan. Hij zal een lichtje openen. Het was namelijk een levensliedzanger die voornamelijk zong over de buurt waar hij een groot deel van zijn leven heeft doorgebracht. Met de Jordanezen had hij in 1971 een succes. Het nummer werd veel gecoverd, gestileerd en weer opnieuw uitgebracht. Je hoorde zojuist de laatste versie die ons bereikte. En let op, de inmiddels 97-jarige, nog steeds optredende Franse zanger Hugh Afra scoorde een geweldige hit in 1969 met Adieu, Monsieur le Professeur. En deze van geboorte Amsterdamse veelzijdige zanger liet ons een schat van liedjes na.

Denijs hoorde je met Mirella en instrumentaal John Drummond met 9 by 9. Lieve mensen, het was in 1965 dat Johnny Hoes zong Dit is het einde, dat doet de deur dicht. Voor schijven die blijven is eenzelfde tekst van toepassing. Na twee uurtjes van gezelligheid, gebracht door Anton en Jan, is het einde daar. Volgende week zijn we er weer op dezelfde tijd en dezelfde zender. Rest ons nog de wekelijkse tip. Blijf doorgaan met ademhalen. En tenslotte nog een vraag. Wist je dat je op een gelijke kruising van wegen je ook een scootmobiel die van rechts komt voorrang moet verlenen? Even nadenken dus. Groet van Janton en mij en tot nog eens.

0: Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot.
1: Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Het gebiedsverbod voor een bewoner van een woning in Overasselt wordt met 3 maanden verlengd. Bij die woning werd begin september een 51-jarige beveiliger doodgeschoten en raakten 2 agenten gewond. De burgemeester hoopt met het verbod bij te dragen aan het herstel van rust en veiligheid in het dorp. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. De Verenigde Staten hebben voor het eerst bevestigd dat ze over ruimtewapens beschikken. Volgens de Amerikaanse luchtmacht zijn die bedoeld om Amerikaanse troepen te beschermen en kunnen ze zowel defensief als offensief worden ingezet. Details over de wapens en wanneer ze in gebruik zijn genomen blijven geheim. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. In de Rijkerswoerdse plassen bij Arnhem is een lichaam gevonden. De politie was een zoekactie gestart nadat een man het water in was gegaan en niet meer boven kwam. Mogelijk gaat het om de vermiste zanger Ben Sanders, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. De 43-jarige Sanders werd sinds vanochtend vermist. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. De politie heeft bij Arnhem, Heijen en Ulft 3800 kilo zwaar illegaal vuurwerk in beslag genomen en 7 mensen aangehouden. Ze worden verdacht van invoer en grootschalige handel in illegaal vuurwerk en witwassen. Ook zijn gegevensdragers en 30.000 euro contant geld in beslag genomen. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Prinses Astrid van Noorwegen, die vrijdag overleed op 94-jarige leeftijd, krijgt op 23 september een staatsbegrafenis in Oslo. Dat maakte het Noorse Hof vandaag bekend. De uitvaart vindt precies 2 weken na de begrafenis van haar jongere broer koning Harald plaats, waarbij Astrid nog aanwezig was. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de spoorsabotage van vanochtend zitten. Volgens de boerenorganisatie coördineert de landelijke actiegroep geen acties, maar bereiden regionale groepen wel acties voor. Op 27 plekken was materiaal op het spoor gelegd, waardoor het treinverkeer werd verstoord. Ook zijn vandaag op verschillende plekken brandjes langs doorgaande wegen en snelwegen gemeld, mogelijk onderdeel van de boerenacties. Dan het weer. Vanmiddag schijnt op veel plaatsen de zon. In het noorden en noordwesten is het bewolkt en later ook in het westen. Het blijft vrijwel overal droog. Er waait een matige zuidwestenwind en de middagtemperatuur is zo'n 20 tot 26 graden. Lokaal in het zuiden kan het kwik zelfs oplopen naar 27 of 28 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na

0: En geef een waanzinnig applaus voor het orkest van vandaag, Guido's Orchestra. Veel van de liedjes die we vanavond zingen ontstaan soms onderweg. Worden door het leven zelf geschreven. We wilden vandaag iets geks doen. We hebben allemaal een gitaar omgehangen. Omdat het volgende liedje echt in de bar van een hotel is ontstaan. En die zingen we met z'n allen. Je mag meedoen als je dat wil. Als je het herkent in ieder geval. Ik kom echt even naar jullie toe. En dan zingen we Als jij met name lacht.
1: En

Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. Minister Heijnen van Financiën wil de handrem van de Nederlandse economie halen. Bij het aanbieden van de miljoenennota vandaag zei hij dat regeldruk, trage vergunningverlening en het volle stroomnet de economische groei belemmeren. Volgens Heijnen loopt Nederland op meerdere fronten vast en is groei nodig om het land vooruit te brengen. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone uit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. Koning Willem-Alexander heeft gemeenten in de troonrede opgeroepen solidair te zijn met Ter Apel en andere plaatsen waar asielzoekers worden opgevangen. Hij waarschuwde ook voor de toenemende polarisatie rond asielopvang en zei dat mensen die zich zorgen maken over hun omgeving daardoor minder worden gehoord. Dan het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en valt vooral in het westen wat lichte regen. In het oosten kunnen stevige regen- en onweersbuien ontstaan. Vannacht, vooral in het oosten en zuidoosten, kans op stevige buien en lokaal veel regen. En dat koelt dan af naar 12 tot 15 graden. Morgen wisselvallig en 17 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.

Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet heeft de Tweede Kamer vier scenario's voorgelegd voor de toekomst van box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. De Noorse politie deed een inval bij telecombedrijf Telenor in Oslo vanwege vermeende medeplichtigheid aan misdaden tegen de menselijkheid in Myanmar. Na de militaire coup in 2021 deelde dochteronderneming Telenor Myanmar Ltd. met meer dan 18 miljoen klanten klantgegevens met het militaire regime. Gegevens van zeker 1253 telefoons werden verzameld. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. NAVO-gevechtsvliegtuigen hebben vannacht een drone neergeschoten boven Litouwen. Volgens de Litouwse luchtmacht kwam de drone vanuit Belarus, maar is nog onduidelijk of die Russisch of Oekraïens was. De wrakstukken worden nog onderzocht. Het is voor het eerst dat een drone in het Litouwse luchtruim is neergehaald. De drone was waarschijnlijk met explosieven geladen. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Luister met veel plezier naar Rozo Radio.
1: Rozo Radio.
0: Rozo Radio.
1: Rozo Radio.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Een Britse onderzoekscommissie concludeert dat het Countess of Chester ziekenhuis op alle niveaus heeft gefaald bij de bescherming van baby's. De dood van zeker 2 baby's, vermoord door verpleegkundige Lucy Ledby, had voorkomen kunnen worden. De rechter bekritiseert ook de jarenlange behandeling van ouders als verwerpelijk. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen, bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. Italië verlengt de grenscontroles voor reizigers uit Spanje met 15 dagen. De controles gelden voor mensen die per boot of vliegtuig vanuit Spanje naar Italië reizen. Volgens het Italiaanse ministerie van Binnenlandse Zaken zijn er risico's voor de binnenlandse veiligheid en bestaat er een mogelijke dreiging van terroristische infiltratie. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover.
1: Uur na uur. Dag na dag.

En ja, alle plaatjes zijn uitgezocht. Ze staan allemaal klaar. En de eerste liggen natuurlijk al op de draaitafels. En we hebben een heel leuk gevarieerd programma, vind ik zelf, vandaag. En ik zou zeggen, blijf lekker luisteren tot 12 uur.

Dat waren alweer de eerste drie van vandaag, van dit programma natuurlijk. Specie Tracy, dat was de eerste plaat, dat was een hit in 1971. Dat is alweer heel lang geleden, maar het was een knijter van een hit. En ze noemden het de bouwvakkershit. En het was Wim Schel. Die kwam een beetje uit de kanten van Oud-Gastel, als ik me herinner. En ja, dat was echt wel een hit, ja. Daarna Al Stewart met The Year of the Cat. En daarnet zaten we onder de Moon of Love van Show Waddy Waddy. Het is natuurlijk een beetje vakantieperiode. Dus we gaan ook even naar het buitenland. Hier is Rocco Granata en Marina.

0: The Ring of Fire. Had u hem herkend? Johnny Cash natuurlijk met The Ring of Fire en de originele uitvoering van het nummer van Mieke was de Engelbewaarder. De volgende, dat zijn een aantal leuke meisjes. We hebben ze zelf ook ontmoet in de jaren 80 en ze waren heel vriendelijk. Nee?
1: Nee, eentje hoger.
0: Oh, eentje hoger. Dat klopt. Die komen daarna. We hebben er nog één. Die hebben we ook ontmoet. Die is ook heel aardig. René Schumann en Lonely Girl.

Manuel Goodbye, André Landers. Ja, dat was volgens mij eigenlijk een actrice die dan een plaatje maakte. Want dat was wel leuk natuurlijk. Ja, voor hadden we de bekendste schuiverplaat die we maar kunnen verzinnen. Jane Birkin natuurlijk met Je t'aime mon plu. De Dolly-dotjes met Hela Dialio. En nu is het tijd voor een vakman. Helaas heeft iemand hem afgekraakt. Terwijl gelukkig iedereen zegt dat het anders is. We hebben het over Ben Kramer. En hier is zijn hit, De Clown.

Zo, had je lekker meegezongen? Nou, wij wel hoor. Wij doen dat gewoon hier zo in de studio. We krijgen er gewoon ook wel een apart gevoel van binnen. Want het is hier lekker cool in de studio. Dus we kunnen volop door. Jack Jersey was ook nog aanwezig. Sorry, net als de Ronettes. En natuurlijk Ben Kramer, maar die hadden we al gehoord. We gaan het zelf vandaag allemaal hele leuke aparte plaatjes, vind ik wel. Net als de volgende. Dus als je het hoort, dan herken je meteen natuurlijk. Ring, ring, I've got to sing. Hier is Verre Girard.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Een federale rechtbank in Washington verbiedt het Kennedy Center opnieuw om de naam van Donald Trump op de gevel te plaatsen of het bijbehorende plein naar hem te vernoemen. Democratisch congreslid Joyce Beatty vroeg om dit verbod. Het bestuur besloot in augustus alsnog tot hernoeming, maar de rechter acht dit in strijd met een eerdere uitspraak. Voor hernoeming is toestemming van het congres vereist. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. Het kabinet heeft de Tweede Kamer 4 scenario's voorgelegd voor de toekomst van Box 3, de belasting op vermogensinkomsten. Afhankelijk van de gekozen richting kan de schatkist tot en met 2035 bijna 20 miljard euro mislopen. Bijvoorbeeld als het huidige wetsvoorstel sneuvelt en er per 2030 een vermogenswinstbelasting wordt ingevoerd. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur. Dag na dag.
2: Dag na dag. 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl

0: Goedemorgen!
1: Goedemorgen, ja, zomerse plaatjes zitten hier gewoon in de kast bij Rozo Radio. Dolce Vita van Ryan Paris en natuurlijk ook Neil Diamond met zijn Beautiful Noise, The Arms of Mary, Sutherland Brothers and Quiver en daarvoor hadden we al veel te mooi, inderdaad. We hebben nog een heel leuk plaatje gevonden. Staat hier ook zomaar in de kast en het is natuurlijk een hele bekende, we zijn ook heel vaak aangevraagd. We hebben het natuurlijk over Gerard de Vries en Teddy Beer.
2: Ik heb veel gereisd en veel dingen gedaan om een stuk van de wereld te kunnen zien. In Amerika ben ik bijna 2 jaar lang truckchauffeur geweest. En uit die tijd komt dit verhaal. Ik stond met mijn truck even buiten een klein plaatsje in het zuiden en nam mijn papieren door voor wat betreft de lading en mijn bestemming. Mijn mobilofoon stond zoals altijd aan op kanaal 19 en plotseling hoorde ik op de lijn de stem van een kleine jongen. Hij zei: "Hey, is er iemand die luistert? Hey truckchauffeurs, praat eens tegen Teddy Beer." Ik drukte mijn knop in en zei: "Je hebt er eentje, Teddy Beer." En de stem van de jongen kwam weer in de lucht. "Ik wil je niet van je werk houden en je eigenlijk niet storen, want mama heeft gezegd dat ik je niet mocht oproepen en van die mobilofoon af moest blijven." "Ja, sorry hoor. Ik voel me een beetje eenzaam en het helpt als je eens met iemand praten kan. Want het is een van de weinige dingen die je kan doen. Ik kan niet lopen." Ik nam de microfoon en zei dat hij net zo lang mocht praten als hij wilde. "Dit is eigenlijk de mobilofoon van mijn vader, maar hij is nu van mama en mij. Mijn pa heeft een ongeluk gehad en die is er niet meer. Mam werkt voor ons beiden en ik ben niet zo'n beste hulp voor haar. Ik kan niet goed uit de weg. Ze zegt vaak: 'Geen zorgen, we redden het wel.' Maar soms hoor ik haar 's avonds laat in bed huilen. Jullie hebben het druk, maar er is maar één ding dat ik graag zou willen. Omdat mijn vader me wel eens meenam op een rit. Maar dat kan nu niet meer." Niet één chauffeur kwam op het radiokanaal zolang die jongen met me in gesprek was. Ik kreeg medelijden met hem, want ik dacht aan mijn eigen knul thuis. Mijn pa zei indertijd: "Eens zal deze truck voor jou zijn, Teddy. Maar ik zou toch nooit in een 18-wieler kunnen rijden. Gelukkig zorgt deze oude zendontvanger nog voor een beetje verbinding met al mijn vrienden in de trucks. Hey, mam komt zo thuis, dus ik moet sluiten. Maar toeter eens als je langs rijdt, dan weet ik dat jij het bent. En dan kom ik wel weer eens op de lijn." "Zeg Teddy Beer, waar woon je precies?" vroeg ik hem. Hij noemde zijn adres. Gelukkig had ik geen bederfelijke vracht. Ik keerde mijn truck en reed naar zijn huis. Toen ik de hoek omkwam en de straat inreed, wist ik niet wat ik zag. Een stuk of 12 enorme trucks stonden in kolonnen geparkeerd. Alle chauffeurs uit de omtrek hadden de oproep van Teddy Beer gehoord en bezorgden hem nu een waar feest. Ze tilden hem van de ene truck in de andere en overal mocht hij even achter het stuur in de cabine. Als laatste zat hij in mijn truck. En daarna zette ik hem in zijn stoel terug. Als ik ooit geluk heb gezien, geluk zoals ik nooit in mijn leven weer zal zien, dan was het dit keer het geluk in het gezicht van die knul. Ik ging met de pet rond om zijn moeder ook nog iets te kunnen geven en alle jongens namen afscheid van Teddy Beer voordat zijn moeder thuis zou komen. Toen ik weer achter het stuur zat, stonden er tranen in mijn ogen, omdat ik had gezien hoe je heel eenvoudig iemand blij kunt maken. Toen kwam er nog een verrassing. Een vrouwenstem op de lijn met: "Bedankt van Teddy's moeder. We wensen jullie alle goeds en zullen bidden voor een veilige rit. Jullie hebben een droom van mijn jongen werkelijkheid gemaakt. Ik ga maar van de lijn, anders ga ik zelf nog huilen. God bless you."

0: Korstijn, neem me niet kwalijk dat ik even onderbreek, maar zou u mij misschien even op mijn rug willen krabbelen?
1: Zeg Doris, heb je daar niks beters voor me?
0: Nee. Je moet je even goed luisteren. Het is niet wat u denkt, maar kijk even in mijn kraag. Hier, moet je opletten. Er wonen twee motten.

Ik noem haar Charlotte en hem noem ik Bas. Die dotte van moeder in mijn oude jas. Ik ben een geboren eenzaam mens, maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En dan zeggen mijn relaties tegen mij: maar joh, breng toch die jas naar de stomerij, want dat fort, dat begint al knapjes te verminderen.

0: lieve Charlotte en moddige Bas. Met een dotte van modder wonen in mijn jas.
1: Ja, Doris natuurlijk met de twee motten en begint hier ineens een telefoon te rammelen. Ja, we zijn gewoon live, dus dat gaat dat gewoon gebeuren natuurlijk. En ik wou zeggen, de twee motten, de originele van Doris natuurlijk, Gerard Joling heeft hem gedaan en meerdere artiesten. Maar er gaat niks boven het origineel. Zo is dat ook nog eens een keer. Daarvoor hadden we Starship, We Built a City en ze zijn nog steeds bezig. Ze kunnen maar niet stoppen. James Lloyd, die blijft lachen. En wij gaan naar 3T. I need you.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later

0: Kijk online mee naar de playlist van de platenkast. www.rozoradio.nl.
1: Met dank aan onze webmaster natuurlijk. Die was weer razendsnel vanmorgen om alles weer op te zetten. En wij waren nog bezig met de platen uit de kast te halen. En hebben we toch vrij snel een lijst van kunnen maken. En André heeft hem ook vrij snel kunnen plaatsen. Dus wil je nog nakijken wat we allemaal gedraaid hebben of wat we nog gaan draaien? Kijk gewoon op www.rozoradio.nl en dan bij onze playlist. Dan komt het allemaal goed. Dit was Lou Reed trouwens met een Perfect Day. André Hazes, die was nog verliefd. En Brenda, die zei nog steeds sorry. Bij het volgende plaatje hebben we altijd hetzelfde grapje. Het kleine groene zakje. George Baker.

0: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Salaris- en HR-platform UForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. Iran gebruikt spionagesoftware genaamd Chosen Brick om gevoelige informatie te stelen van critici van het regime die in het Westen wonen. De AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse NCSC waarschuwen hiervoor. Via sociale media winnen Iraanse cyberactoren het vertrouwen van dissidenten, activisten en journalisten, waarna ze hen verleiden een bestand te downloaden. Dit geeft het regime volledige controle over het apparaat, inclusief toegang tot contactpersonen, e-mails en sociale media-accounts. OpenAI werkt samen met concurrent Anthropic, maker van AI-assistent Claude, en Google DeepMind aan veiligheid rondom kunstmatige intelligentie. Chris Lehane, hoofdbeleid bij OpenAI, maakte dinsdag bekend dat dit overleg al weken loopt. De bedrijven werken aan een zelfregulerende instantie, gebaseerd op een voorstel van Google-onderzoeker Demis Hassabis, naar model van de Financial Industry Regulatory Authority. Boerenactivisten worden mogelijk verantwoordelijk gehouden voor spoorwegmeldingen op Prinsjesdag. In online boerengroepen werd vooraf gesproken over vergaande acties, waaronder het vastmaken van buizen aan rails. ProRail registreerde 35 storingen door voorwerpen op de rails. Bij Steenwijk reed een trein tegen een voorwerp. Agractie en Farmers Defence Force ontkennen betrokkenheid. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur.

Er ging iets niet goed. Ach, nou wel. Nou heb ik wel een signaal. Dat is leuk als je geen signaal hebt en je bent niet te horen. Dat is altijd leuk, hè, dit soort dingetjes. Ja, dat heet er dan strak inloggen, maar dan gaat het even niet zo lekker als dat het zou moeten. Er stond een knopje niet aan. Het is heel vervelend als je een knopje niet aan hebt staan, want dan moet je, dan probeer je wat te zeggen, maar dan ben je er niet. Ja, nou, ik ben dat dus in dit geval nu wel. Goedenavond en welkom weer bij een aflevering van The One and Only Back to the Oldies. En ja, er moest toch ergens iets fout gaan, hoor. Maar goed, alsnog ben ik er. Zo, welkom weer bij Back to the Oldies. Nou, de komende 2 uurtjes ben ik nog lekker even bij met van alles en nog wat. En natuurlijk een kinderplaat hier en daar. We hebben jeugdsentiment, dat is het eigenlijk. En natuurlijk hebben we weer 2 vergelijkplaten. En niet te vergeten natuurlijk ook nog een stukje popcorn. Je hebt raad een lied of niet. Nou ja, goed, zullen we nog wel even doorgaan. Maar ik heb dus een aantal hele leuke voor je. En zoals je weet, we gaan weer diep terug naar de krochten van de popmuziek. Uit binnen- en buitenland. Muziek uit de jaren 50, 60, 70 en 80 met een nadruk die ligt op de jaren 60 en de jaren 70. En ik neem je dus gewoon lekker mee. En in het begin, daar zijn die platen overbekend. En ja, Ma Baker van Boney M. Nou ja, hoe bekend kun je het draaien? Maar ook deze van Mans & Man. Dit is Pretty Flamingo.

Ik wil een beetje, je kan een beetje in die balans blijven van die stemmen. Ik vind dat wel mooi. Ja, ik vind het wel mooi. Jolanda, the Brotherhood of Man en Sweet Rosalie. Het is lekker rustig nog eventjes. Jolanda zit te luisteren, dat weet ik. Ik zie Mieke luisteren. En die zijn nog... Oh, alweer dat knopje. Ja, het was dat knopje. Ja, dat moet je wel aandrukken, Dave. En, anders dan is je microfoon namelijk niet te horen. Dat is heel vervelend als die knopjes dan... Als je dan, dat ene knopje dan zo zegt. Zo van, nee, dat ga ik niet doen. Ja, nou ja, goed. Het is mijn eigen stomme schuld. Want ik was gewoon vergeten om het knopje te drukken. Maar goed, Brotherhood of Man is uit de jaren 70 en ook nog... Draaiden we uit de jaren 60, The Manfred Mann en A Pretty Flamingo. En The Cutest Little Puppy Dog You See. Ja, dat zegt Mieke ook. Ja, nee, goed. Ja, dat is ook wel zo. En Linda zit ook te luisteren, zo te zien. Ja, Linda zit ook te luisteren. Wel allee, schoonheid in Goedenavond. Ja.

Muziek van de Pioneers en A Little Bit of Soap. 1973 komt het plaatje vandaan. Pioneers, ja, eigenlijk een bandje die een beetje... Het was wat reggae-achtig, maar ook wel weer in de popwereld. Het is een beetje een combinatie van eigenlijk, zeg maar. En deze, ja, ik vond deze heel leuk. En ik had zoiets van, nou, laat ik deze eens een keertje aan je horen. En daarvoor natuurlijk niet te vergeten ook nog zo'n plaatje van Herman's Hermits, wat je nooit hoort. En de B-kant van deze single heet Marcel's, maar de A-kant die heet I Can Take or Leave Your Loving. Nou ja, dat moet je niet doen. Je moet gewoon altijd van iemand houden. Ja, hoe dan ook, dat moet je gewoon doen. Ik vind van wel, ja. En dat kun je een groot beetje doen, of misschien gewoon een klein beetje. Hier is Blue Cheer. Even flink rock.

0: White Line Fever, ja, hoe je daar, wat je daarvan moet denken, dat was de tweede vraag. Maar je hoorde de Flying Burrito Brothers en uit 1971. En natuurlijk niet tevreden dat 68 hoorde je ook nog volgens Jolanda een bak herrie om zo tegen doet. Zeg maar door, just a little bit, dat hoorde je ook nog van de Blue Cheer. En ja goed, het was ook een bak herrie. Ja, kun je wel zeggen, ja. Ja. Maar ja, dan krijg je er natuurlijk iets relaxend achteraan en dat maakt het dan ook weer helemaal mooi. Tijd nu voor iets heel anders, want ik ga je nu meenemen naar een nummer wat in de jaren 60 heel populair was. David McWilliams, Can I Get There by Candlelight natuurlijk, maar hij nam ook een andere plaat op. The Days of Pearly Spencer. Die zit in een vergelijkplaat. En zometeen een hele complete andere versie van dit nummer.
1: Vergelijkplaat!
0: Juist, The Days of Pearly Spencer als eerste. En daarna een compleet andere versie. Verklap nou even lekker niks.

Zo hoor je hem nog eens anders, hè? Je hoorde niemand minder dan een dame. En deze dame die heette Caterina Castelli. En Il Volto della Vita hoor je. Hoe mooi is dit? Het is toch mooi? Dit is, zo hoor je wel eens een keer een andere versie van deze Pearly Spencer. Ik zat eerst te denken om die van Mark Helmond er ook nog buiten te draaien uit de jaren 90. Maar ik had zoiets van nee. Want dan kun je wel bezig blijven met nummers achter elkaar te zetten en ga zo maar door. En ik had zoiets van nee, ik ga het gewoon lekker bij deze houden. Zo, maar nu iets heel anders, want ik ga je meenemen. En dat ga ik niet zomaar doen, want ik neem je mee naar de jaren 80. En dat doe ik met een redelijk lange track. Maar omdat hij zo ontzettend mooi is en ontzettend lekker is. En hij komt van een album of het Alchemy heet. En veel mensen die weten nog gelijk waar ik het over heb. Telegraph Road heet het nummer. These are the Dire Straits.

0: De beste oldies in Back to the Oldies. Oldies.
1: Da da da da da.

Aan het einde van de jaren 50 hoorde je Buzz Clifford en de Babysitting Boogie. En natuurlijk hoorde je ook nog Telegraph Road van de Dire Straits. Lekker lang, bijna 12 minuten duurt die. En dan heb je ook een beetje dat relaxte rustpuntje in het programma. Dat mag toch ook wel eens een keertje, dacht ik zo. Ja, vond ik wel. Goed, van de jaren 50 door naar de jaren 60. Even iets Nederlandstaligs. En deze dame, die heeft nooit echt heel veel iets gehad. Ze neemt vooral in de jaren 70 Duitse singles op. In de jaren 60 neemt ze vooral Nederlandstalige singles op. Eén single doet ze onder de naam die ze ook in het Duits gebruikt. En dat is Joyce Suma. Maar haar eerste twee singeltjes zijn onder haar eigen naam. En ik heb pas geleden haar eerste singeltje gevonden. En ik vond eigenlijk de B-kant veel leuker, dus ik had zoiets van, die ga ik gewoon draaien ook. Hier is Joyce Hulscher uit Amstelveen, geboren eigenlijk in Palembang in Indonesië. En wat ik al zei, haar eerste twee singles die zijn onder haar eigen naam. Dus Joyce Hulscher. En de B-kant van Piero, mijn kleine tikkel is, moeder doet een vermageringskuur. Ja, deze is leuk joh, moet je maar eens luisteren.

Ja, zo hoor je ze weer eens anders, hè, Jorre? Dee Sharp samen met Chubby Checker. En inderdaad, Do You Love Me? En Jolanda die zei tegen mij, dit heb ik gehoord in Dirty Dancing, maar dan door iemand anders. Ja, dat klopt ook wel. Het nummer komt uit de jaren 60. En eigenlijk is het deze versie. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.

In Nederland kwamen twee persingen uit van Dancing in the Street van Marta Reeves en van Dallas. En ze hadden allebei een andere B-kant. De ene was Heatwave. En de andere B-kant van Dancing in the Street, die hoorde je daarnet, There He Is. En ik had zoiets van, nou, ik vond die wel leuk om achter de contours aan te draaien. Want die hoorde je natuurlijk met Do You Love Me. Je zou het zo in de vergelijkplaat kunnen gooien. In principe zou het wel kunnen. Ja, zullen we die A-kant ook nog even doen? Ja, doen we die ook nog even van Marta Reeves en de van Dallas. Dancing in the Street.

Nou ja, ik dacht, dan gooi ik hem maar in de vergelijkplaat ook. Hè? Want dan kun je ook die van David Bowie samen draaien met Mick Jagger uit de jaren 80. En niet te vergeten natuurlijk ook het origineel van Martha Reeves en de Vandellas en Dancing in the Street. Even uitblazen. Ja, even een beetje relaxen. Emily Lou Harris komt eraan. Maar eerst even deze. Het is Nat King Cole.

Dan zit je jezelf af te vragen. Zo van, hij kondigde toch Emmylou Harris aan. Ja, die komt zo meteen nog even. Maar Linda die bracht me op een idee. En dat had te maken met het feit dat ik daarnet een popcornplaat draaide. Mr. Wishing Well van Nat King Cole. En daar danste ik heel graag op. Zo'n mellow. Die zijn een van mijn favoriete nummertjes deze. Dus, en dit is een prachtige popcorn. Ik kreeg echt een hartje erbij. En daarnet ook. Popcorn. Dus ik had zoiets van, nou, dan doen we nog even een blokje popcorn. Ja, waarom ook niet, hè? Ja. Doen we er toch nog eventjes een enkel in? Ja, doen we er nog even een paar.

0: Ik kreeg wel continu duimpjes. Nou, wacht even.
1: We doen er nog in ieder geval even twee.
0: Ja, ik vind van wel. Ja, ja, deze ook.
2: Tabasco.
0: Ja, dan moet je van houden, of van Tabasco.

Ja, ik kon het niet laten om een hele berg popcorn even te draaien. Het kwam eigenlijk door dat ene plaatje. Dat echt dat ene plaatje van Nat King Cole. En dat ik dan van Linda een reactie krijg. Daar danste ik heel graag op. Oh, zo'n mellow die zijn favoriete. Het is een van zijn van haar favoriete popcorn nummers. Nou ja, dit is, en dan vind ik het wel leuk. Want dan kun je er een heel popcorn programma van maken beide. Ja, maar dat heb ik dan weer net niet gedaan. Omdat je dan... Het is een berg popcorn wat je hoort. Cliff Richard als laatste. En Just Another Guy. Zo, dan nu eventjes relaxen.

We gingen even relaxen met Emmylou Harris en Make Believe. Ik vind het een heel mooi nummer. Het is op single uitgekomen in de tijd. En ja, het is jammer dat je het nooit op de radio hoort. Van de andere kant snap ik het wel een beetje. Omdat het heel erg alleen maar eigenlijk met een gitaartje is. Maar Mieke die zei al mooi dit nummer trouwens. En ja goed, ik dank je al Mieke. Want ja, Emmylou Harris heeft hele mooie platen gemaakt. En dit was er zo ook zo eentje van. En ja goed, daarachteraan The Doors en A Tight Rope Ride. En dit zijn Sonny & Cher. And A Beautiful Story.

Nou ja, deze man die is natuurlijk wel, dit was duidelijk, hè? Elvis Presley en For the Heart hoorde je. En daarvoor ook nog hoorde je Sonny en Cher. En ik wil je nog even het begin van die plaat laten horen. Luister nog even heel goed. Tenminste, als die willen. Gaan we dat nog doen? Ja, we gaan het doen. Ja, ja. Let even op. Nou krijg ik nog niks door, hoor, volgens mij. Nee hoor. Nou. Dat is dit. Doe het eens. Kom eens op. Ja, nou doet hij het wel. Hè? Gaat lekker vanavond. Ja, let even op, hè. Let even op het begin van deze plaat. Ik moet hem eventjes... What's your name? Het was dus dat stukje. Ja, ik zet hem lekker even stil, hoor. Maar dat... Waar kennen we dat nou ook alweer van? Nou, ineens schoot het me te binnen. Ik dacht bij mezelf zo van... Dit ken ik ergens van. Dit ken ik ergens van. Deze single is trouwens later dan, dan de single waar ik het over heb. Ja. Hij is later. Maar ja, dan kan ik hem ook maar niet laten ook. Dan moet ik hem ook maar doen ook, hè. Doe ik hem in de vergelijkplaat. Ja. De vergelijkplaat. Let maar op. Juist, Lulu. Boom, bang.

Hij blijft leuk deze versie, hè? Van het nummer Boom Bang Bang. Je hoorde Lulu twee keer in het Frans en in het Nederlands. En ja, dan hoor je de verschillen wel tussen wat Lulu dan eigenlijk allemaal gedaan heeft, joh. Ik zit wel eens te luisteren naar allerlei platen van haar. En dan hoor je van haar de ene en de andere platen voorschijn komen. Die denkt ze van, oh ja, dat heeft ze ook gedaan. Dat heeft ze ook gedaan. De laatste keer dat ze echt groot in de Engelse hitlijsten stond bijvoorbeeld, was samen met Take That. Ja. Ja, en dat is dan weer heel apart, want je zou denken van iedereen die had het erover op een gegeven moment over die plaat. En dat was eigenlijk wel heel gek, want ze hadden helemaal namelijk niet, de meeste mensen hadden niet eens door dat het absoluut niet van Take That was, laat staan dat het van Lulu was. Nou, even kijken of dat ik hem erbij kan pakken. Ik pak hem er even bij, dan kan ik je even een stukje laten horen van ja, het was eigenlijk een van de laatste keren dat Lulu echt een grote hit in Engeland scoorde. Ja, tot op heden dan wel. Dat was daar natuurlijk, let even op een deze. Even stukje.

Het was weliswaar niet de laatste plaat die ze in die hitlijsten kreeg. Want ze had ook nog een hit met Ronan Keaton, We've Got Tonight. En dit jaar bracht ze nog de single I'm In Love Again uit. En zonder gekheid, maar er komt in 2027 weer een album van deze dame. Ja, van Lulu inderdaad.

Relight my fire. Nou, nog even een stukje jeugdsentimenten. Ja, ik vind van wel. Ik vind dat we nog even een stukje jeugdsentiment moeten doen, hoor. Ja, ik vind van wel. Let maar op.

0: Ja, Skippy, de boskangaroo of de bushkangaroo. Ja, je kan er alle kanten mee uit. En ik vond hem wel leuk om deze in de Nederlandse versie even te draaien. En dat blijft in je hoofd zitten. Want het grappige was dat Mieke al gelijk riep, Skippy! En nou, het is weer heel grappig, want ik krijg van Linda krijg ik een soort gifje met Skippy. En die heeft dan zo, die beweegt zo zijn pootje. Ja, ik vind het wel leuk. Dankjewel, Linda. En ja, Mieke, die zat Skippy. Ja, volgens mij heeft ze het helemaal mee zitten blaren ook nog. Ja, ik denk het wel. Ik denk dat ze het nog mee heeft zitten blaren. Nou, dan hebben we nog tijd voor één dingetje. En hij is niet zo heel moeilijk, denk ik, voor sommige mensen. Voor andere mensen zal hij het vreselen. Is hij gewoon echt moeilijk. Een Nederlandse zangeres. Vooral in de jaren 60 populair. En voor de rest zeg ik even lekker gewoon niks. Maar het is een Nederlandse zangeres die vooral in de jaren 60 populair was. En ook nog wel wat singles in de jaren 70 en de jaren 80 maakte trouwens. Maar niet zo populair als in de jaren 60 en het begin van de jaren 70. Een dame die aardig wat plaatjes maakte. En haar eerste singeltje kwam in 1962 uit. En daarna volgden er vele. Ja, over wie heb ik het dan? Let even op. Ik ga hem draaien en ik denk dat sommige mensen het al weten. Hoor. Maar anderen zullen het misschien heel moeilijk vinden. Ja, tijd voor...
1: Raad een lied, raad een lied. Ook al raad uw liedje niet, is dat geen reden voor verdriet. Niet of wel, het is maar spel. Als u in de stemming bent, is het beste dat u een kaartje zendt naar de Tros.
0: Nee, naar Dave. DavidRozenRadio.nl.
1: Hier zijn we dan met ons telefoonspelletje. Raad een lied of niet. Presentatie Willy Walden. Geassisteerd door zijn vrouw Ose Rasmussen. Productie Louis Duzé. Raad een lied, of niet?
0: Nou, we weten het onderhand wel. Wie is dit?

0: Dit was wel heel grappig. Mieke, ik had het nog niet ingesteld. Dus riep Mieke Telkamp. Ja, nee. En trouwens, Mieke Telkamp's eerste plaatje kwam niet uit 1962. Want die was in de jaren 50 al actief, Mieke. Dus dat gaat niet. Nee, die was het ook niet. Wie was het dan wel? De dame die ook achter leuke jongens zat. Ja, oftewel... Alle leuke jongens willen vrijen. Juist, Johnny Baars. Silly Kisses hoorde je.
1: Now it's time to say goodnight.
0: Maar goed, het zit er weer op voor deze aflevering. Ik ga je weer bedanken voor het luisteren en zometeen veel plezier bij de non-stop. En natuurlijk nog heel veel meer programma's van Rozen Radio.

0: voor zometeen wilt rusten. En je weet het, er morgen gezond weer op. En goeienacht Nederland. En België en de rest van de wereld. Slaap lekker. Tot zaterdag. Dag.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Afgelopen week vond in Duitsland een geheim overleg op hoog niveau plaats tussen de Verenigde Staten en verschillende Midden-Oosterse landen. Amerikaanse admiraal Brad Cooper was aanwezig, samen met militaire stafchefs uit Israël, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Kuwait, Qatar, Jordanië en Egypte. Of Duitsland zelf deelnam, is onduidelijk. Salaris- en HR-platform YouForce berekende dat deeltijdwerkers die 24 tot 32 uur per week werken tegen het minimumloon er netto €5,16 tot €11,83 per maand op achteruit gaan door Prinsjesdagplannen. Dit komt door veranderingen in de arbeidskorting. Fulltimers van 40 uur gaan er juist €17,17 op vooruit. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het westen kan af en toe wat lichte regen vallen. In het oosten kunnen later op de avond plaatselijk stevige regen- en onweersbuien ontstaan. De wind gaat uit het westen waaien en is zwak tot matig van kracht. Koud is het zeker niet. Aan het eind van de avond is het 16 tot 19 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

onze jonge bride. Bijzonderheden uit latere jaren, Betty spookte heel wat uit. Ze klom met 17 heel vlug in een lantaarnpaal. Nam Jackie zomaar mee naar huis, dat was

0: Wim, dat was een goeie jongen. Vaak een hele rare vent. Ging naar Parijs voor agenturen, dat is iedereen bekend. Je moet hem eens een keer zien smoezen door de telefoon. Hij praat gewichtig met zijn handen, glimlacht doodgewoon.
1: In een café zaten die twee en ze werden verliefd op elkaar.

Zo hebben zij elkaar gevonden, zij heel vlot en heel sportief. Hij houdt erg veel van boeken, niet sportief, maar toch heel lief. Al gaat die Betty trouwen, heus haar zakgeld krijgt ze nog. Wim gedenkt de arme mensen, dus verdwijnt.

Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9 drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaartsperioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het...

0: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Op Prinsjesdag staken boerenactivisten rond het middaguur hooibalen, trekkerbanden en pallets in brand langs de A2, A28 en A7. Op het spoor werden op 35 plekken buizen en kabels neergelegd, waardoor treinen ontregeld raakten. Bij Breukelen werden 7 mensen gearresteerd voor brandstichting. ProRail verwijderde op 27 plaatsen sabotagemateriaal en blijft extra alert. De aandelenbeurzen in New York sloten dinsdag lager, voorafgaand aan het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdag. Beleggers verwachten een renteverhoging om de inflatie te bestrijden. De Dow Jones daalde 0,6%, de S&P 500 verloor 0,5% en de Nasdaq daalde 0,8%. Het Congressional Budget Office, onafhankelijk van de Amerikaanse regering, schat dat de oorlog tegen Iran de Verenigde Staten sinds februari tot 1 augustus circa $38 miljard heeft gekost. De munitievoorraden zijn flink aangetast, waarbij het herstel van Patriot luchtverdedigingsraketten minstens 5 jaar zal duren, zelfs bij verhoogde productie. Het Pentagon erkent dat Iran in de eerste oorlogsmaanden honderden gebouwen op Amerikaanse basis verwoestte. Bases in Bahrein, Qatar en 6 andere landen raakten beschadigd. 18 militairen kwamen om het leven, honderden raakten gewond en tientallen vliegtuigen gingen verloren, waaronder mogelijk 30 MQ-9 drones. Defensie-expert Kriek verwacht blijvende herverdeling van Amerikaanse troepen en commandofuncties. En dan het weer nog. Vannacht is er een mix van wolken en opklaringen. Vooral in het oosten en zuidoosten kunnen enkele regen- en onweersbuien voorkomen en plaatselijk valt erbij veel regen in korte tijd. Er waait niet meer dan een zwakke westenwind en het koelt af naar 12 tot 15 graden. Woensdagochtend zijn er landinwaarts perioden met zon, alleen in het zuidoosten valt nog een enkele bui. En tot zover het
1: uur naar